0: Naar Nijmegen, Utrecht en dan Den Haag. En Wassenaar en Noordwijk. Over de Dutch Mountains. Maar niets voor je. Gigantisch, schrijft hij ook.
1: Mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings, buildings.
2: Die Rudi kam in den Schatz, wo der Kraft.